0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.

0: Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier hoopt Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Ook kunnen criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst komen. Minister Van Weel van Justitie is erg blij met deze stap. Bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike kan ieder moment de dodelijke injectie krijgen. De rechter in Tennessee hield haar executie op het allerlaatste moment nog tegen, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Pike zit al 30 jaar in de dodencel omdat ze als tiener een klasgenoot heeft vermoord. En een populaire achtbaan in Amerika gaat na 20 jaar dicht nadat tientallen mensen hersenschade hebben opgelopen. 4 jaar geleden kwam zelfs een man van 22 om het leven na een ritje in de achtbaan. De achtbaan gaat 130 km per uur en heeft ronddraaiende stoelen. Het pretpark benadrukt dat de achtbaan wel aan alle veiligheidseisen voldeed. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. Minister Van Weel van Justitie is erg blij dat de Europese Commissie de financiële steun aan Sierra Leone heeft stopgezet, zegt hij tegen de Telegraaf. Nederland wilde dat omdat Sierra Leone Bolle Jos niet wil uitleveren. Brussel wil nog verder gaan en criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst zetten. Elon Musk gaat aan de slag in het Pentagon. Defensieminister Hegseth heeft hem aangewezen als een van de leiders van een project om de oorlogsvoering van de toekomst te onderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technologische ontwikkelingen en het inzetten van AI voor militaire doeleinden. En musea in Amsterdam hebben in de eerste helft van dit jaar een stuk minder bezoekers getrokken dan een jaar geleden, meldt het Parool. Volgens het Amsterdamse toerismebureau komt dat doordat toeristen steeds korter in de stad verblijven en daardoor minder vaak naar het museum gaan. Ook de hittegolf in juni speelde een rol. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en in het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM.

0: echt moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Valdorpelshop.nl.
2: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. De

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een proef met de speciale vrouwenpoli in het UMC-ziekenhuis in Amsterdam is een groot succes, schrijft het AD. Anderhalf jaar geleden werd een speciale afdeling geopend voor patiënten met specifieke vrouwenklachten. Doordat die klachten beter behandeld worden, wordt er veel geld bespaard en melden vrouwen zich veel minder lang ziek. Bij een loods in Amsterdam-West heeft gisteravond laat een grote brand gewoed. Er zat een bouwbedrijf in de loods. De brandweer heeft het gecontroleerd laten uitbranden. De rook trok ook over het spoor, daardoor reed er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De Israëlische premier Netanyahu vindt het nog te vroeg om te zeggen of Iran achter de verijdelde vliegramp op een vlucht uit Dubai zit. Het motief van de piloot is nog altijd onduidelijk. Tegen Fox News zegt Netanyahu dat hij het onderzoek naar de toedracht afwacht en dat Israël, als dat nodig is, ook wil meewerken. En het zou zomaar kunnen dat Cristiano Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor het Portugese elftal heeft gespeeld. Hij liep gisteren boos weg bij een training. Het rommelde al een paar dagen omdat Ronaldo bij de vorige wedstrijd geen speeltijd kreeg. Ronaldo zegt op Instagram op een later moment te willen vertellen waarom hij wegliep. En dan nu het weer.

0: Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het noorden en oosten kan er ook onweer bij zitten. Later op de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Kiss FM, your hit music station. Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brudertractors.

0: andere kleine boeren en truckers.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wiel van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Crystal Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend

0: buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss app.
2: Zo, heerlijk. Kon je eruit komen? Ja, ik ben echt net mijn bed uit, maar ik sta wel weer lekker in de studio hier. Dit is Wake Up Kiss.

8 over 6. Morgen, dan is het de 2 oktober en dan is het Nationale Ouderendag. Dat is misschien niet echt een dag waar je echt iets mee hebt misschien. Alhoewel jij ook ouderen hebt, want anders had je niet op deze wereld rondgelopen. Hè? Die ouderen die hebben jou het leven geschonken. Maar een grote elektronica-reus die gaat speciaal voor deze dag, Wereld Ouderendag, een workshop voor senioren organiseren. Senioren kunnen dan leren om beeld te bellen, foto's te delen en andere digitale trucs. En ook wordt een eigen belknop gemaakt met een NFC-magneet. Want ja, dat is handig als je namelijk tegen het einde van de middag niet meer precies weet hoe alles werkt. Ja, dan zou je dat dus op die manier kunnen tackelen. De workshop is gratis. Je krijgt ook nog een goodiebag. En het mooie is dus dat jij dit weekend waarschijnlijk een heel druk weekend gaat krijgen. Omdat je al die opa's en oma's en ouderen weer via beeldbellen dan aan de lijn krijgt. En dat je denkt, hé, hoe weten ze dat nou ineens? Zo wijs heb ik ze toch niet gemaakt. Nou, daar is het.

Taylor Swift. Bij Kiss FM. Weet je wie die zo aankomt? Ja, onze oude neutrale zanger. Ed Sheeran ga je namelijk zo meteen horen. Entertainment Today. Na het Entertainment en Showbiz nieuws. Entertainment Today, het is 6:15. Wake up Kiss. Megan Thee Stallion. Die dacht tijdens een optreden op Broadway. Het

zijn zus zo'n 7 miljoen dollar uit aan pogingen om van zijn verslaving af te komen. Dat wordt verteld in een Netflix-documentaire over de Friends-acteur. Matthew Perry die worstelde jarenlang met een verslaving en probeerde anderen met hetzelfde probleem te helpen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van ketaminegebruik. En ja, de documentaire The One About Matthew Perry verschijnt op 27 oktober op Netflix. En dat is natuurlijk weer met een knipoog naar Friends. Want die hadden ook heel vaak afleveringen, namen van afleveringen, die begonnen met The One About of The One With. Dus het is een mooie knipoog naar Friends. Nou, ik ga met zeer veel interesse bekijken, want Matthew Perry vind ik echt een kanjer. Ondanks dat hij er niet meer is. Het gemis is nog steeds voelbaar. Je bent bij Kiss FM, Wake Up Kiss en Ed Sheeran.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

Alex Warren. Wake Up Kiss, de nieuwe manier van opstaan is dit. Vertel het iedereen om je heen, hè? Dat je naar Kiss FM luistert. Al je vrienden, al je familie. Zometeen de Mamma Mia berichten. Opvallende berichten waar de wenkbrauwen van gaan fronsen. Dat hoor je na Martin Garrix.

0: Freya Sky, nieuwe muziek, Kiss FM.
1: Mamma mia.
0: 13 minuten voor 7, de Mamma Mia berichten. Opvallende berichten, bizarre, opmerkelijke berichten waarvan je toch wel jezelf afvraagt, is dit allemaal waar? Bijvoorbeeld het volgende bericht, ja, dit is toch wel heel vreemd. In Nieuw-Zeeland moest de politie een zeehond begeleiden die een drukke weg probeerde over te steken. Er zijn ook filmpjes van op social media. De agenten die hielpen het dier veilig naar de andere kant. Nou, dat is een applaus waard. Goed dat ze dat gedaan hebben. Ja, en Minecraft ken je waarschijnlijk wel. Een vraag aan Minecraft aan de Amerikaanse website, de Amerikaanse overheid, amerika.gov, levert volgens TechCrunch nogal bizarre antwoorden op. Het blijkt geen gewone AI-glitch te zijn, maar het resultaat van

namelijk zelf zorgen voor een waardedaling van je woning. Want huizen rond de populaire snackbar Fabelfriet in de 9 straatjes in Amsterdam zijn flink in waarde gedaald. Als je namelijk binnen een straal van 70 meter rond die snackbar woont, dan is je huis nog maar 11% minder waard. Ja, onderzoek van de TU Delft laat zien dat dit alles te maken heeft met de filmpjes op social media. Daar kun je namelijk zien dat er lange rijen voor de snackbar staan. Overlast van toeristen, volle prullenbakken. Dat lijkt allemaal een rol te spelen waarom mensen daar liever niet meer willen wonen in die 9 straatjes in Amsterdam. Ja.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: Kies waar jij het wilt.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden...

0: Leef nog, zei Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: Oh man, is die koffie ook weer op? Ben je weer een half uur bezig om die koffie bij te vullen? Welkom bij KISS-FM met Olivia Dean en Man I Need.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wake up Kiss, Kiss FM. Dit is de ideale plek om wakker te worden. Nergens anders krijg je een enorme potpourri van allerlei dingen die je graag wil weten. Want we houden je natuurlijk op de hoogte van alles, hè, alle belangrijke dingen. Heb je al gehoord wat Angela de Jong verteld heeft? TV-recensist Angela de Jong. Die is bij Renze geweest en die heeft verteld dat ze van de trap viel omdat ze een ijzertekort had. En dat heeft

Ja, ik heb heel mooi nieuws. Want Matthew Perry, die ken je wel van Friends, hè? Ja, die heeft zo'n 7 miljoen dollar uitgegeven aan pogingen om van zijn verslaving af te komen. Zoals je weet, hij is in 2023 overleden op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van ketaminegebruik. Hij worstelde jarenlang met zijn verslaving. Matthew Perry ken je toch wel? Chandler Bing uit Friends. En er komt dus een documentaire, The One About Matthew Perry. Dat is geen grap. En als je denkt, geen grap, wat klets je nou raar? Ja, The One About, of The One About. Zo werd zeg maar altijd een serie in Friends genoemd. Dus The One About Matthew Perry is een knipoog naar Friends. En komt op 27 oktober op Netflix uit. Ja, je kent Megan Thee Stallion ook wel, hè? Zij had een optreden op Broadway en ze dacht dat ze een beroerte kreeg. Het komt niet omdat ze haar loonzakje in haar handen gedrukt kreeg. Nee, het kwam omdat haar handen en gezicht verstijfden. En ze kon nauwelijks duidelijk maken dat het niet goed ging. In het ziekenhuis, aangekomen, bleek dat ze een paniekaanval had. Ja, ze schrok zich rot, ze schrok zich een hoedje. Maar het is ook wel weer typisch Amerikaans zitten. Dat overdreven altijd. Van, dan blijkt je dus gewoon een paniekaanval te hebben. Maar goed, better safe than sorry, zeg ik ook maar. Hè. Ze ging daarna toch gewoon weer optreden. Dat is toch ook wat? Ja, ik zou dan zeggen, om het wat erger te maken, nou, ik kan vandaag ook niet optreden. Nee. Ik voel me nog steeds niet goed, maar dit is toch eigenlijk wel gewoon erkennen dat je er gigantisch naast

De dag zal overheerst worden door bewolking en een temperatuur van maximaal 20 graden. Ook kan er af en toe een buitje vallen. Wake up Kiss, dit is de lekkerste manier van wakker worden. Met Kiss FM natuurlijk en Somber, My Body Isn't Ready.

0: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: over 7:30. Wake up Kiss, Kiss FM en...
1: Welke influencer is dit?
0: Ben jij vandaag onze social media kenner?
1: Welke influencer is dit?
0: Ik heb er weer een in de spotlight gezet.
1: Welke influencer is dit?
2: Houd gewoon in dat ze nooit gekeken hebben. Want alles wat ze zich afvragen... heb je al 10 keer naar ze toegestuurd.
0: Ah.
2: Alleen ze hebben er nooit naar gekeken, ze hebben het nooit gelezen.
0: De grote vraag is, wie is deze social media influencer? Hij is groot op TikTok en hij heeft zelfs nog even in het AD gestaan van de week. Vanwege zijn historie. Ja, wellicht dat je het weet. En ben jij zo meteen onze social media kenner? Je hoeft niet te appen, te mailen, te bellen, te faxen. Of op een andere manier contact te zoeken met de studio. Zometeen dan zeg je gewoon, na Justin Timberlake... ja, dat is die social media influencer. En wie weet ben jij wel de winnaar. En ben je vandaag de grote social media kenner van de dag. Dat dus, zometeen na Justin Timberlake en Taylor Swift.

0: Justin Timberlake. Hij was nog even in Parijs een paar weken geleden, want Jay-Z die verraste namelijk zijn publiek tijdens zijn viering van zijn 30ste verjaardag in Parijs met speciale acts zoals Pharrell Williams en ook Justin Timberlake was er. Nou, dat is een feestje geweest, denk ik.
1: Welke influencer is dit?
0: Heb je al enig idee wie het is?
1: Welke influencer is dit?
0: Nou, dan zal ik het je nog een keer laten horen.
1: Welke influencer is dit?
2: Haat gewoon in dat ze nooit gekeken hebben. Want alles wat ze zich afvragen, heb je al 10 keer naar ze toegestuurd. Alleen ze hebben er nooit naar gekeken, ze hebben het nooit gelezen.
0: Wie oh wie is deze social media influencer? En wie weet ben jij zo meteen wel onze social media kenner. Nou, het moet zijn de meesterinbreker Octave Okkie Durham. Hij heeft heel veel volgers op TikTok. En hij is bekend vanwege het feit dat hij inbreker is. En hij heeft 2 meesterwerken uit het Van Gogh Museum weten te stelen. Daar is hij van bekend. En hij neemt allemaal video's op en zo op TikTok. Kun je kijken en hartstikke leuk. Hey, had je dit goed? Van harte gefeliciteerd. Het applaus is voor jou. Jij bent vandaag 1 oktober 2026 onze

opstaan. Gewoon eindelijk een keer met een grote glimlach je bed uit. En dat kan hier bij Wake Up Kiss. Blijf erbij, want zometeen naar achter nog veel meer interessante dingen. En Coldplay hoor je nu en BTS. Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Christa Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er

0: aan toe is. Chris Tapai kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
2: 1 oktober. Je bent bij KISS FM. Here we go. Sam Jeun zometeen. En Harry Styles, American Girls bij Wake Up KISS.

zou ook wel eens zeggen dat die datacenters zoveel energie en water verbruik hebben. Ja, dat hoor ik ook, maar de grap is eigenlijk dat ze dat helemaal niet kunnen weten. Nee, want ik zit hier namelijk nu een artikel te lezen over dat er door heel Europa geen openheid van zaken wordt gegeven door die datacenters over hun energie- en waterverbruik. En ook de overheden die dekken die datacenters, die willen daar dus ook geen openheid van zaken over geven. Journalisten en een aantal andere mensen die hebben een onderzoek gedaan. Die probeerden jarenlang informatie boven water te krijgen over het energie- en waterverbruik van datacenters. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de opkomst van AI. Hè. Daardoor zijn die datacenters nodig om heel veel rekenkracht te hebben. Maar niemand wil eraan meewerken. Niemand wil dus openheid van zaken geven. Dus ja, iedereen die ook nu zegt van ja, het is zo slecht voor het milieu, voor het klimaat, het verbruikt zoveel water, kan dat dus feitelijk gewoon niet onderbouwen, want er zijn geen cijfers. Dus je kunt daar geen recht aan ontlenen als iemand dat zegt. Ook dat is weer gewoon angst inboezemen. Wij leven echt in een maatschappij waarin we zowel van links als van rechts constant maar bang gemaakt worden. Bang gemaakt voor alles. Ze kunnen het niet eens weten hoeveel water en energie die datacenters verbruiken. Dat is nog wel het mooie. Anderzijds is het natuurlijk zo dat die bedrijven die in die datacenters zitten er een belang bij hebben om dit niet openbaar te maken. Dat lijkt me logisch. Het is natuurlijk obscene lectuur. Ik denk namelijk, mijn vermoeden is dat het namelijk wel heel veel water en energie verbruikt. Ik denk dat wel. En dat zodra dat openbaar gemaakt wordt, dat er een hele volksopstand gaat komen. Alhoewel in Nederland een volksopstand. Nee, zo moedig zijn wij niet, hè? We laten dat liever over aan moedige politici.

geld ook alweer gestort? Staat de bankrekening weer vol? Ja, is die geldwagen weer langs geweest om dat salaris te komen doneren aan je? Ja, het is 1 oktober nogmaals. En je hoorde Alex Warren, heb ik gezegd. Ja.

wat. Dit vind ik interessant. Je weet dat Rihanna's huis beschoten is. En er is een vrouw aangehouden een tijdje geleden. En die is volgens psychiatrisch onderzoek geestelijk in staat om terecht te staan. En de zaak wordt daarom hervat. De 35-jarige Ivana Ortiz wordt onder meer verdacht van een poging tot moord en riskeert bij veroordeling zelfs levenslang. Ja, Ortiz die ontkent de beschuldigingen en zegt volgens een tv-kanaal dat het niet haar bedoeling was om Rihanna en haar gezin te doden. Nee, maar daarom schoot ik ook gewoon even het magazijn van mijn mitrailleur op het huis leeg. Dat lijkt me een logische verklaring, toch? Nou, ik hoop voor Rihanna dat die vrouw opgepakt wordt en nooit meer naar buiten mag. Megan Thee Stallion, ken je waarschijnlijk ook wel, hè? Draaien we ook wel regelmatig bij Kiss. Die dacht tijdens een optreden op Broadway dat ze een beroerte kreeg. Ach, dat lijkt me echt heel erg dit. Heb je dat ook wel eens gehad dat je dacht van het gaat niet goed met me? Ik moet even zitten. Ja, haar handen en gezicht verstijfden en ze kon nauwelijks duidelijk maken dat het niet goed ging. In het ziekenhuis bleek dat ze oververmoeid was en ook een paniekaanval had. Wacht even, haar gezicht en handen verstijfden en ze kon nauwelijks duidelijk maken dat het niet goed ging. Nou, ik denk dat ze gewoon een foutje heeft gemaakt met een pilletje. Ze wilde eigenlijk een paracetamolletje nemen, maar dat bleek een ecstasypil te zijn of zo. Ja, lach er maar om. Het was gelukkig een paniekaanval. Kiss FM, wake up Kiss. Dit is de beste.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

kissfact van vandaag. Er zijn meer sterren in de ruimte dan zandkorrels op aarde. Ja, wetenschappers die zeggen dat er een 10 tot de 22e mag waarneembare sterren zijn in het heelal. En het aantal zandkorrels is 10 tot de 18e mag. Dat zijn er altijd nog minder. Dus Dr. Kiss zegt dat je met een ruime onzekerheidsmarge waarschijnlijk kunt stellen dat er meer sterren dan zandkorrels zijn op aarde. Ja, meer sterren dan zandkorrels. Nou, neem het bericht vooral met de korrels in zout, zou ik zeggen. Want het is niet echt iets wat je waarschijnlijk vandaag nodig hebt, deze kennis. Maar het is wel leuk om te weten. De Kiss Fact, elke dag.

0: Goedemorgen, Ferry.
1: Ja, goedemorgen, goedemorgen.
0: Hey, Ferry, hoe gaat ie vandaag met je?
1: Ja, het gaat goed. Ik zit alleen wel even met een klein vraagstukje, okay. Klein dingetje.
0: Nou, je weet, ik beantwoord graag al je vragen. Niet dat ik nou alles weet, hoor. Maar ik probeer je wel te adviseren. Dus kom maar op, waar zit je mee? Wat zit je dwars?
1: Ik was gisteren in de bioscoop. Een nieuwe film over D-Day aan het kijken. Tweede Wereldoorlog.
0: Gezellig.
1: Ja, leuk. En het is allemaal hartstikke interessant. En leuk is niet het goede woord. Nee, want we hadden de Tweede Wereldoorlog. Dus hadden wel mensen dood natuurlijk. En daarover heb ik mijn vraagstuk.
0: Nou, Ferry, ik ben benieuwd. Kom op, stel die vraag.
1: Ja, exact. Dus ik zit gisteren bij die film. En om mij heen, en ik deed er zelf trouwens ook aan mee. Ja. Mensen die allemaal met snacks zitten, met nachos, met kaas en popcorn en alles erop en eraan. Ja. Bij een film wat toch over de Tweede Wereldoorlog gaat.
0: Ja,
1: en dan denk ik, waar ligt de grens? Weet je, bij een nazi-documentaire ga ik niet popcorn pakken. Dat is toch een beetje raar of zo. Dus ja, maar bij die film werd dat wel gedaan. Werd wel gewoon popcorn gepakt en nachos. En dan wat heb je allemaal, chips. Ja, weet ik wel allemaal.
0: Maar ja, je zei dat je het zelf ook deed. Dus wat dat betreft ben jij natuurlijk geen haar beter dan al die mensen die zitten te vreten tijdens zo'n film. Wat overigens gewoon toegestaan is, hè? Dus ik denk eigenlijk gewoon, om je vraag te beantwoorden, dat er een beroep gedaan wordt op je gezonde verstand. Doe het dan gewoon niet.
1: Ja, ik vond het dus een beetje raar. Wanneer is die grens?
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb het zelf ook altijd in de bus, in het openbaar vervoer. Daar zitten er soms ook wel eens mensen, weet je, op zich kan ik heel veel hebben, hoor. Maar dat hele gekruide eten, wat er tegenwoordig heel vaak is, weet je, dat ze gewoon een shawarma-rol naar achteren aan het douwen zijn in de bus of in de trein, dan denk ik ook bij mezelf, gadverdamme. Maar goed, Ferry, even een concreet antwoord. Ik denk dat er geen regels moeten komen, want er zijn al te veel regels. We moeten juist dereguleren. Het huidige kabinet Jetten is ook alleen maar weer de kerstboom van regeltjes aan het optuigen alsof we kleine kinderen zijn. Dus ik denk niet dat er meer regeltjes bij moeten komen, ook niet in de bioscoop. Nee, ik denk dat er gewoon een beroep gedaan moet worden op je gezonde verstand. En anders moet je er gewoon wat van zeggen van, nou, meneer of mevrouw, het stinkt als een bunzing wat u nu weer in uw handen heeft. Dus volgende keer alsjeblieft doe het weg. Ik kan er niet tegen.
1: Ja, nou ja, dat...
0: Zoiets toch?
1: Was dus inderdaad mijn vraag. Dus nee, voor de rest, dat is het enige waar ik mee zit. Voor de rest gaat het goed.
0: Nou, oké, maar dan heb ik nog wel een vraag aan jou. Want jij gaat altijd wel leuk naar die bioscoop. Maar wanneer gaan we nou eens een keer samen naar die bioscoop? Want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Volgens mij hebben we dat ook al een keer afgesproken, half. Maar wanneer dan, Ferry?
1: Ja, is goed. Volgende keer neem ik je mee. Met popcorn.
0: Ja, met popcorn. Maar dan ook echt met een verschrikkelijk stinkend broodje. Want dat vind ik dan ook wel leuk om een keer uit te testen hoe de reacties zijn, Ferry. Gaan we doen, hè? Gaan we doen.
1: Deal.
0: Oké, nou mooi. Over 2 weken. Laten we wel een datum afspreken, want anders komt het er nooit van met ons. Hè? Je kent het. Imagine Dragons, Kiss FM. Morgen een

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuist naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ho, ho, ho. Ja, ik ruik het al langzaam het weekend. Ik bedoel, we hebben nog maar 2 dagen te werken. En dan zijn de witterballen dichterbij waar je denkt. Het is nu Alex Warren.

eerlijk is eerlijk, het maakt me toch een klein beetje boos. Kiss FM. Het feit dat Tayo Cruz tijdens corona werd gepest op social media. Allemaal van die haatcomments en... En dan denk ik, je bent een fucking goede artiest. Hij is toch wel een van de soundtracks van in elk geval mijn jeugd. Ik hoorde samen met Florida Hangover bij Kiss FM. Sindsdien heel weinig meer van Tayo Cruz gehoord. Die denkt, doei doei, ik heb mijn geld verdiend. Ik heb geen zin in allemaal ruzies en haatcomments op social media. Af en toe brengt hij nog een heel vaag nieuw liedje uit. Maar voor de rest, niks meer gehoord van Tayo Cruz. En ik vind dat toch een klein beetje zonde. Dus ik wil dat toch even gezegd hebben. Nou, goedemorgen, welkom bij Kiss FM met Martin Garrix. Zo meteen ook Natasha Bedingfield. Komt eraan een hele lekkere Kiss throwback daarvan. En het is mevrouw Grande.

Denk ik toch vaak op zaterdagavond als ik door de stad loop. Wat is dan voor abracadabra wat die gozer op de hoek van de straat dan weer uitkrapt, weet je wel. Lady Gaga bij Kiss FM met Mr. Props. Zometeen ook Bibi Rexha komt eraan. Inderdaad, die hele lekkere hit van haar. En dit is Mr. Teddy Swims met de nummer 1 uit de Kiss 40. Aankomende zaterdag overmorgen hoor je een nieuwe editie van die nieuwe lijst.

0: Goedemorgen, Jorgen. Dit is Kiss FM. You're the Bieber, Rexha, Faithless en New Religion. Met de hit Tim Impala zo meteen. Ook Ilse de Lange komt eraan. Net zoals Taylor Swift binnen nu in een half minuutje.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Tim Impala en Dracula bij Kiss FM. Met dit Cat Size zometeen ook DNC komt eraan. Met een hele lekkere ja, Kiss. Nou, nog net geen throwback, maar het is wel een liedje dat je denkt van... Oh ja, dat is weer een tijdje geleden. Ik wil eerst graag voorstellen aan de blondine uit 010. Heb ik het natuurlijk over de one and only Davina Michel.
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Nieuwe muziek dus van Davina Michel. Dit is Pinky Swear bij Kiss

DNC Cake by the Ocean bij Kiss FM. Ik vind het wel een mooi verhaal hoe die gasten van DNC bij hun artiestennaam zijn gekomen. Ze wilden eigenlijk in eerste instantie zichzelf Dance noemen, als in D-A-N-C-E. En ze waren op een gegeven moment heel dronken op een avond. En iemand vroeg aan hen, spel eens even jullie nieuwe artiestennaam. Nou ja, toen waren ze de A vergeten. Dachten ze, die kunnen we ook gewoon laten voor wat het is. En ze werd het DNCE. Maar eigenlijk is het gewoon Dance. En Cake by the Ocean bij Kiss FM. Goedemorgen. Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw die al tientallen jaren vastzat in een dodencel kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: Hey, goedemorgen met Bruno Mars. Zometeen ook Morgan Wallen komt eraan. Eerst muziek van Zara Larsson. Dit is nu Mid

Elke werkdag tussen 10 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje waar je hopelijk slimmer van wordt. Bij het koffiezetapparaat, weet je wel, zo'n klein fun factje waar je toch misschien weer een klein beetje slimmer door het lijkt ook vooral, weet je wel. Vandaag in Ferry's feitje van de dag, een feitje over auto's, nieuws over auto's. Want hoeveel kilometer rijdt een gemiddeld personenauto in Nederland per jaar? Hoeveel kilometer? Dus hoeveel kilometer legt een gemiddelde auto per jaar af in Nederland? Dat antwoord op de vraag krijg je zo meteen. Ook Morgan Wallen komt eraan, net zoals muziek van Pitbull. En het is nu Bruno Mars en On My Soul.

with Fix What You Didn't Break bij Kiss FM. Verks feitje van de dag. Elke werkdag tussen 10 en 10:30 ochtends. Een klein feitje om jezelf toch een klein beetje slimmer te maken. Zo is het natuurlijk ook gewoon weer. Met vandaag antwoord op de vraag. Hoeveel kilometer rijdt een gemiddelde Nederlandse auto, personenauto, per jaar? Dus niet de vrachtwagens en zo, niet de taxichauffeurs, maar gewoon een gemiddelde personenauto per jaar. Dat is gemiddeld 12.000 kilometer per jaar. Kijk even naar links, daar schrikt iemand heel erg bovenop. Ik denk dat hij er, ver boven zit, of misschien wel er ver onder. Maar gemiddeld 12.000 kilometer per jaar. Dus nou heb je toch weer wat geleerd vandaag.

0: Jonas Blue, Edge of Desire bij Kiss FM. Met Ray zometeen ook Maggio komt eraan. Over die Jonas Blue gesproken trouwens. Echt heel lang de nummer 1 geweest uit Kiss 40. Inmiddels niet meer, namelijk Teddy Swims heeft die titel inmiddels gekregen. Zometeen Miles Smith ook. Zoals beloofd binnen nu een 30 seconden.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Ray. En Where Is My Husband bij Kiss FM. Herken je dit een beetje wat ik nu laat horen? Dit stukje muziek naar de mensen toe. Is van The Chic en Soup 41. Ja, een klein stukje trager dan dat je misschien bent gewend. Want de Mojo, die gingen nou begin de zero's hiermee aan de haal. Met dus het origineel van Chic, Soup 41. Maar wij kennen het vooral als Mojo en deze leden.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
5: Zeker weten, donderdagochtend met zometeen onder andere muziek van Tones & I. Ook Stella Lefty komt eraan. Alesso, dit is In Your Eyes.

Deftones and I en Dance Monkey bij Kiss FM. En ja, iedereen in de studio moet eigenlijk even een klein applausje geven. Voor Damiano David. Het was een prachtig applausje trouwens. Want hij is getrouwd met Dove Cameron. En dat heeft hij heel goed gedaan. Dat is een prachtige vrouw. Niet alleen van de buitenkant, denk ik, maar ook van de binnenkant. En ja, ze zijn dus getrouwd samen. Dus ja, wel slecht nieuws voor vrouwelijk Nederland die luistert. Want hij is dus van de markt af, helaas. Nou, reden genoeg om hem wel even te draaien. Talk

Ik moet eigenlijk even iets bekennen. Ik ben groot fan van Bugles. Weet je, van die driehoekschippies waar je ook van dat spuitkaas in kan stoppen. Het enige probleem wat dat met die Bugles is dat ik in één keer die hele zak leeg vreet. Het is niet dat je even een handje neemt. Nee, in één keer is die zak in één keer leeg. Ik hoor je denken, waarom kom je ineens op Bugles uit? Nou, ik kan zo meteen Jugel draaien. Jugo Bugle. Nou ja. Je snapt hem op zich. Maar goed, ik denk, sowieso herken je dit. Een chipzak moet eigenlijk in één keer op. Nou, zometeen dus Hugel. Eerst nu All City en

0: Heartbreak Melody, Kiss FM met Shakira zo meteen. En dan muziek van Lost Frequencies binnen nu in een half minuutje.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.

Lodge Frequencies en Yannick Davy. En Yannick Davy, die kunnen we dan weer kennen, want hij speelde vroeger namelijk Puck van de Petterflat. Dus mocht je dat vroeger hebben gekeken op televisie of wat dan ook, dat jongetje hoorde je dus net zingen. Ja, dan ga je toch opeens anders luisteren naar Reality bij Kiss FM. Ja, hij is toch wel een andere kant op gegaan dan het acteerwerk. Hij is gewoon lekker muziek gaan maken. En maar goed ook, dan kunnen we vroeger van hem, kunnen genieten. En ook nu, terwijl hij muziek maakt. Dus dat is fijn. Zometeen Chabuzi. Ook Bruno Mars komt eraan. En dit is de muziek van Offenbach.

Bruno Mars en Just The Way You Are bij Kiss FM. Zometeen mijn grote vriend rechtstreeks uit het noorden, Dimitris Kops. Na 12 uur, veel plezier daarmee. Ik laat je achter met Harry Styles en As It Was.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: op kiks.nl.
1: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Hullen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan...

0: later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS app. Dimitris Kops.
2: Hey, goeiedag en welkom de KISS Lunch voor de eerste van

Maroon 5, This Love, voor Natasja, die heeft hem aangevraagd. Ja, ze was er snel bij. Ik heb nog geen oproep gedaan voor de Kiss Lunch, maar Natasja heeft al geappt, hoor. Ja. En zo werkt het ook vanmiddag, hè? Tenminste, tot aan 1 uur bepaal jij de muziek. Wat zou jij willen horen? App het deze kant op 0800-1078. Natasja is aan het wachten op de trein. Heeft vandaag een behoorlijke rit. Moet van Amsterdam naar Groningen. Ja, dat is even een stukje. Ik heb het eventjes nagezocht, maar dat is 2,5 uur. Oké. Natasja, geniet lekker met op je oortjes Kiss FM. Tijdens de lunch, de Kiss Lunch, wat wil jij horen? Stuur het deze kant op. Ik ga alles voor je draaien als je maar appt. 0800-1078. Your head music station.

make-up. Nou, dat kan in 2026 hoor, mannen met make-up. Adam Lambert. En My Heart is a Ghost Town moest ik draaien voor Leo die vroeg hem aan. Als je ook een plaatje wil horen tijdens de lunch, app maar deze kant op 0800 1078. Dit is de Kiss Lunch. I'm on a

0: Smakelijk als je aan het lunchen bent. Dit is de Kiss Lunch op je donderdag, Dimitri Ziso. Ja, wat zou jij nou willen horen tijdens de lunch? App het maar deze kant op, 0800-1078. Voor Willem uit Alkmaar zometeen Bruno Mars. Hij is aan het lunchen op kantoor, schrijft hij met zijn collega's. Hé, hey, wat fijn dat we aanstaan bij de collega's ook. Verspreid het, hè, dat je altijd naar Kiss FM kan luisteren. We zoeken nog meer luisteraars. Willem wil graag Bruno Mars horen. Nou, die komt eraan zometeen met All My Soul. En ook Just Stay en Ed Sheeran onderweg bij Kiss.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Gevonden.
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl

0: Rianne uit Winschoten. Je hoort het, je appje is aangekomen. Ed Sheeran, nu wil ik graag horen tijdens mijn lunch. Ben lekker aan het thuislunchen. Zometeen de kinderen ophalen van school. En Ed maakt me altijd blij. Zeker op de donderdag. Nou, ja, bij deze even gedraaid hoor. Ed Sheeran, Azizam in de Kiss Lunch. Wat zou jij willen horen tijdens de lunch? App het maar deze kant op. 0800-1078.
1: Kiss Throwback.
0: Anouk wil graag Rihanna horen als Throwback. Dynamite.
2: Shine bright like a diamond.

0: deur.
1: Chris Cross Amsterdam. Kids Lunch. Met Corne Maynard, Whenever. Origineel van Shakira. Dit is Kiss FM. Wouter, die appt mij op 0800-1078. Ik wil heel graag Ilse de Lange horen. Met die oude hit die weer een nieuwe hit is geworden. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ilse de Lange die had jaren geleden een hit met So Incredible. En in één keer is dat nu weer een hit. En we zijn niet de moeilijkste hier bij Kiss FM. We hebben hem gewoon opgestoft. En we draaien hem zometeen als hit hoor. Ilse de Lange, So Incredible, komt eraan in de Kiss Lunch.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedings.

0: Animal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vastzat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goedemiddag. Bakken hits op je donderdag. Jonas Blue en Sia hoor je zometeen naar Animal.

Wat doe jij nou graag in je vrije tijd? Als je even niet aan het werk bent, wat doe je dan? Tuinieren? Lekker motorrijden? Op vakantie gaan? Zuipen? Ja, dat kan natuurlijk ook. Zometeen hier een zangeres die in haar vrije tijd... Ja, dat geloof je niet. In haar vrije tijd steekt ze haar neus in oude geschiedenisboeken. En wie zij is, hoor je zometeen bij Kiss. Teddy Swims komt eraan en nu Alex Warren.

0: bij Kiss FM. Ze heeft een IQ van 140. En ze is zangeres. Dus ja, dan blijft er toch een behoorlijk deel van het brein over. En dat moet gevuld worden. Shakira heeft nu gezegd dat ze in haar vrije tijd enorm nieuwsgierig is. En het liefst stopt ze haar neus in een geschiedenisboek in haar vrije tijd. Om wat kennis op te doen. Okay. Door de Shakira zingen zojuist hier bij Kiss FM met Burna Boy samen. Die, die.
1: Kiss Throwback.
0: Wat had jij in 2011? Deze hit stond bovenaan in de hitlijsten. Licky Lee.

0: Blessings. Heb je het nummer van Kiss FM opgeslagen, het WhatsApp-nummer? Doe dat eventjes in je telefoon. 0800 1078 is ons appnummer. Patrick zit op kantoor en schrijft... Hoi Dimitris, ik heb een donderdagmiddag-dip. Komt geen eind aan. Vanmorgen allemaal vergaderingen gehad... waar ik eigenlijk niet had hoeven bijzitten. Maar ja, toch gedaan. Nu back af en ik moet nog heel veel werk verzetten. Wil je best stil draaien met Good Grief? Mijn favoriete nummer all time. Ja, ja. Begrijp dat je wat energie nodig hebt. Nou, ik ben niet de beroerdste. Best stil ga ik zo meteen draaien met Good Grief. En ook Stella Lefty en David Guetta onderweg bij Kiss.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? InContro is dé app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer InContro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Chillen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Kijk hier bij Kiss FM. Ja, ons recept is duidelijk, hè? Hits van toen, zoals deze Stromae, maar ook hits van nu. Zometeen Hugh Gale, Moving to the Sun. En nu Ava Max, dit is Kings and Queens. If all-

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden

0: te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na twee ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar dat kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
2: Met bakken hits. Je donderdag door. Ed Sheeran komt eraan. Bakermat ga je zo meteen horen. En ook Hey, Where Is My Husband van Ray.

bij Kiss FM. Ooit was die straatmuzikant in Londen en verdiende die £500 per dag. Per dag, hè? Als ik ooit werkloos word, dan weet ik het wel. Pak ik mijn gitaar en dan ga ik naar Londen.

Sabrina Carpenter, Manchild bij Kiss FM, het radiostation van de hits. En het radiostation van de nieuwste ochtendshow van Nederland. Zet hem eens aan, joh. Ja, elke ochtend om 6 uur meldt Stefan zich hier op de radio bij Kiss FM. Met een ochtendshow vol met muziek. En af en toe, ja, is even wat luchtig nieuws. Dus morgenochtend 6 uur weer luisteren naar de ochtendshow hier bij Kiss. It's the-

0: Feels Part 2. Als je een appje wil sturen, dat kan via 0800 1078. Arlo stuurt, hoi Dimitris, hebben jullie de nieuwe Miley Cyrus al? Oeh, daar ga je de fout in, Ze wil niet meer Miley Cyrus genoemd worden, ze wil Miley genoemd worden. Maar we hebben hem, de nieuwste Miley. Lekker plaatje, komt eraan. Ook Afrojack en Alex Warren zometeen bij Kiss FM.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

Jonas Blue en Rita Ora Ritual hier bij Kiss FM. Zometeen Lucky Luke. Luc van Roy komt eraan met de middagshow Kiss & Ride. En ik ben er morgen weer om 12 uur. Fijne donderdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Voelen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kiss FM News.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En de slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
10: Goedemiddag.
11: Yo, Lucky.
10: Ja, je zou kunnen zeggen van Roy, dat weten we nou wel, maar toch even ter herinnering weer allemaal hits voor 3:30. Waaronder Benson Boone zo direct.

0: Nou, dan moet je s'avonds eens een keer kijken naar RTL 5, de Pfafs. Daar wordt wat gejankt, hoor. Zeker door de Big Girls. You're the Fergie.
1: Kiss and Ride.
0: Goedemiddag, verderop in de show, de Kiss and Ride Train Track. We hebben natuurlijk weer lekker veel roddels. Ik bedoel shownieuws. En zo direct Kygo, Khalid en Griffin. Na On My Soul van Bruno Mars. Hey,

0: Mag niet ontbreken op je donderdagmiddag, maandagmiddag, dinsdagmiddag, whatever. Avicii and the Night.
1: Kiss and Ride.
0: Het duurt nog anderhalve dag, maar wij lopen graag vooruit op de zaken. The Weeknd.

0: Baby Rexha en Faithless met New Religion. Goedemiddag, Kiss and Ride, met strakjes somber.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Geschiedenislesje van Taylor Swift. Dat was The Fate of Aphelia.
1: Kiss and Ride.
0: Shownieuws. Anouk heeft zich uitgesproken over het Songfestival. Zij vindt dat bijzonder oninteressant. En als ze het toch over het Songfestival hebben, een mogelijke kandidaat voor Nederland is Douwe Bob. Die wordt heel veel genoemd. Vind ik een goed idee, maar wat vind jij ervan? Laat het ons weten via de WhatsApp-button in de Kiss-app.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.

0: Jason Derulo bij Kiss en Want to Want Me.
1: Kiss and Ride.
0: Straks naar vieren onder andere de Kiss and Ride train track voor iedereen die staat te wachten op het perron dan al wel in een overvolle trein zit. Het is vandaag van een mevrouw die een jaar geleden, oktober 2025, bekend maakte dat ze stopte met live optredens. Dat straks. Nu Alex Warren.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Flight Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkende.

0: En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
2: Goedemiddag.
3: Yo, Lucky.
2: Voor 4:30 hits van Cat's Eye. Miles Smith. Ik heb Madcon en Ray. En als eerste Cameron Wickham.

0: Rustig aan, jongens en meisjes. Don't worry, Madcon en Ray Dalton hier bij Kiss.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat die dag. Eén ding is 100% zeker. Ik draai hem voor jullie op het perron. Dan al wel in een overvolle trein. De Kiss and Ride Train Track. Strakjes. Maar nu eerst even een hele goede tip van Miles Smith en Al Horn.
2: Whoa.

0: Per se die weer Kiss en Self-Aware.
1: Kiss and Ride.
0: Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat op de dag. Eén ding is wel 100% zeker. Ik draai hem voor jullie op het perron. Dan wel in een overvolle trein. In oktober 2025, een jaar geleden dus, besloot zij om niet meer in het openbaar de podia op te gaan na een hoos aan online body shaming. Wel bleef ze actief in de studio en in mei van dit jaar werd ze bijgezet, zoals het zo mooi heet, in de Canadian Music Hall of Fame. Beste luisteraars, Nelly Furtado en Say It Right is vandaag de Kiss and Ride Train Track.

0: Jouw filefeestje, schuine streep, perronparty. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes Damiano David.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Shakira en Burna Boy bij Kiss en Die Die. Heb jij er al iets van gezien, dan wel meegekregen? Nieuw programma op Netflix, Love is Blind. Wordt gepresenteerd door Nicolette van Dam en Bas Smit. En dat gaat als volgt. Mensen die elkaar absoluut niet kennen, die gaan eerst seksen en daarna gaan ze kijken of ze elkaar aardig vinden. En daar is een heleboel ophef over. Ik begrijp dat niet zo goed, hè? Doorsnee zaterdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantie sferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: precies waar jij het wilt.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: KissFM News. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Hola muchachos.
4: Yo, Lucky.
3: Voor 6:30 onder andere Doja Cat, Taylor Swift, Harry Styles en als eerste Zomieux.

0: Balky spookt de hele tijd door mijn hoofd tijdens het liedje. Ja, mijn generatiegenoten zullen dat wel begrijpen. Jonas Blue en JP Cooper, dat waren de Perfect Strangers.
1: Kiss and Ride.
0: Met strakjes nieuws over rapper Lil Wayne, de rakker. Maar eerst even Taylor Swift.

0: Acteur, producer en af en toe zingt hij ook nog een moppie. Justin Timberlake bij Kiss. Can't Stop the Feeling.
1: Kiss and Ride.
0: Nou, de kogel is door de kerk. Rapper Lil Wayne is wel degelijk verloofd. 2 maanden geleden ontkende hij dat nog. Maar op zijn Insta heeft hij nu bekendgemaakt dat hij gaat trouwen. En dat doet hij met de 23-jarige Maddie Cannon. Deze mevrouw is influencer en heeft bijna 80.000 volgers op Instagram. En nou is er een grote groep Amerikanen die heeft haar aanstoot aangenomen. En waarom? Nou, deze mevrouw is 21 jaar jonger dan onze Lil. Ik heb zoiets van, have fun guys!

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen

0: ruimte. Precies waar jij het wilt.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Eva Max, David Guetta en de mannen van het originele Alphaville. Dat was Forever Young.
1: Kiss and Ride.
0: Een lekkere showbiz. Of dat ik zou bijna zeggen roddel, maar dat doen we hier niet aan. Broer en zusdag is geweest, heb ik begrepen. En onder andere Roxane en André Junior hebben daaraan meegedaan. Die hebben een mooie foto gepost op Instagram. Alleen wat mij opvalt, is dat het een hele oude foto is van de twee. En dan vraag ik mij af, is het daadwerkelijk zo goed tussen jullie? Ja, Kiss and Ride voor uw laatste roddels.

Jouw vele feestjes, schuine strepen, homeparty, goedemiddag, Kiss and Ride met de skin van Rag & Bone Man. Het klinkt als meer als je dat zo zegt. Hey, Kiss FM met strakjes de Taylor Swift en de simpele uitvoering van haar grootvader, opa Alain.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Huilen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: KissFM News. Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Kiss FM News.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM...

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Your Hit Music Station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Nieuws. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: kwartier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Kiss FM News.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bonusan Collageen Tripeptidecomplex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptidecomplex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oorzaak van de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer is nog steeds niet duidelijk. Wel sluiten de onderzoekers een aantal zaken uit, zoals werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het spoor. Bij de brand werd zo'n 100 hectare natuur in de as gelegd. Slapen op straat is niet langer verboden in Utrecht, meldt de regionale omroep daar. De Utrechtse gemeenteraad heeft er maandenlang over vergaderd. Veel partijen vinden het beboeten van buitenslapers niet effectief, omdat de meeste mensen dakloos zijn en die boete dus niet kunnen betalen en ook niet ergens anders kunnen slapen. Als het aan de regering van president Trump ligt, moeten Europese landen hun strategische dieselreserves gaan aanspreken. De Amerikanen hopen zo de dieselprijs omlaag te krijgen, die sinds de oorlog in Iran ook daar torenhoog is. Europa importeert veel Amerikaanse diesel. President Trump sluit een exportverbod daarom niet uit. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is niet te spreken over de eerste helft van de wedstrijd tegen Griekenland, die eindigt in een 2-2 gelijkspel. Na de eerste helft stond Oranje nog met 2-0 achter. Bondscoach Xavi trekt het boetekleed aan en heeft een excuses aangeboden voor die eerste helft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: vind hier tickets via vakantiefestival.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de komst van een enorme medicijnfabriek van een Amerikaanse farmaceut. Ze willen daar onder andere afslank- en diabetespillen gaan maken. De farmaceut geeft miljarden uit voor de bouw van de fabriek, die vanwege het volle stroomnet ook een eigen elektriciteitscentrale zal krijgen. Een middelbare school in Zwijndrecht heeft ouders opgeroepen om met hun kinderen te praten over geweld en mishandelingen, meldt Rijnmond. Al maanden gaan er filmpjes rond op social media waarin leerlingen van de school in elkaar worden geslagen of vernederd. De school gaat ook speciale lessen hierover organiseren. Op een bedrijventerrein in Almere woedt een grote brand. De brandweer is massaal uitgerukt. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. Er is nog niks bekend over de oorzaak of eventuele slachtoffers. En de Nations League wedstrijd Ierland-Oostenrijk is tot 2 keer toe stilgelegd door pro-Palestina protesten. Er werd onder meer een Palestijnse vlag op het veld gegooid. Ierland zit in dezelfde pool als Israël. Het Nederlands elftal speelde vanavond ook in de Nations League. Die wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Kink.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is nog steeds niet duidelijk wat de grote natuurbrand in Limburg afgelopen zomer heeft veroorzaakt. Onderzoekers sluiten in ieder geval uit dat het komt door werkzaamheden, achtergelaten afval of vonken van het treinspoor. Het vuur legde in de buurt van Venray zo'n 100 hectare natuur in de as. Komende woensdag praat het kabinet voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis in Den Haag en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens worden over een grote besparing. Uit een eerste onderzoek naar het drama op een Fly Dubai-vlucht blijkt dat de co-piloot inderdaad zijn collega heeft neergestoken. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken, nadat ooggetuigen in Israël dat ook al hadden gezegd. Passagiers wisten de co-piloot te overmeesteren en het toestel kon later veilig landen. En de regering Trump heeft geld uit potjes voor grensbewaking en de aanpak van drugscriminaliteit gebruikt om campagnespotjes uit te zenden, meldt de Washington Post. Over een maand zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. De Republikeinen zeggen dat het geen campagnespotjes zijn omdat ze niet over de verkiezingen gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en fris met minima tussen de 9 en 14 graden. De nieuwe dag begint met mist en daarna breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de...